0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio. En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetzer.
2: Dit is van Sander Amoy.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Elke dag.
3: Dag.
2: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Crossroad Country Radio.
1: Dames en heren, 500 miles away from home. Dat was een van die mooie liedjes van toen van Bear.

0: Zijn
1: we
0: even aan
1: het allemaal? Ja hoor. Ja. Ja.
2: Oh ja?
1: Ja.
3: Hij doet het expres.
1: Absoluut. Nee. En ik weet nog die ene zin. Teardrops fell on mama's note. Ik was meteen verkocht toen. Dit is 500 miles away from home. En als je mee wil zingen, zing gewoon lekker mee. Ik bedoel, mag een feest worden hier. Oké. Okay.

0: Thank you.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schentroekjes
2: van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
9: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
10: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Thank you all.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schneiderhorst Foundation.
1: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: No, because I was thinking that would be...
1: Yeah.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Dat was het konijn met de grote ogen, Big Eyed Rabbit van de Appalachian Show. Wat een heerlijke muziek is bluegrass toch. Straks Songbird van Waylon Jennings. Deze week kiezen we tracks van Tishinoy Gossa Trio Live in Holland CD 2, According to My Heart.

Arkansas. We waren er met Casey en de Etta Boys. I wish I was a mole in the ground. De mol was Zachary Lucky. Hier is Nolan McCavell met Kelvy, Race by Love. Greenwood Country is onze wekelijkse ontdekkingsreis. Beleef het mee.

Della Jane's Heart is de titelsong van onze week-cd. We hoorden de Appalachian Roadshow. Terry Klein zag een yellow butterfly. Misschien een citroenvlinder, als die ook in Amerika voorkomt. Volgens mijn broer is Bruce Springsteen het beste wat de muziekwereld heeft voortgebracht. In Sunliner kan ik me vinden.

The Banks of Jordan, John Reisman en de Jaybirds. Van een recente cd, Zealous Sea. The Cowboy in Small Texas Town, dat is Waylon Jennings. Hier is Tish Hinojosa met Joaquin.

Jasper, zo heet ook onze grote kleinzoon. Deze is van Zachary Lucky, van de Lost River Sessions. Nelson Wright, van de CD Ghost on Daughter, Kindred Spirits. Playlist www.countryz.nl.

Casey en de Atta Boys, nieuw en veelbelovend. Sluitstuk van het eerste uur is voor de G-Birds van John Reisman. It Looks Like It's Never Gonna Rain en The Reunion. Straks meer Greenhat Country.

Midnight Moonlight. Pieter Rowan schreef het. Dit was het Tis Hier Nog Gossa trio met Marvin Dijkhuis en Paul Percy. Een uitgave van Strictly Country Records van Pieter Groenveld. Straks de Appalachian Roadshow, Rosalie McFall. Hier is J-Bird Tricia Keknon. Ik denk dat zij het is. Info ontbreekt. The Old Churchyard.

Het levensverhaal van John door Zachary Lucky. Straks de Jabers van John Reisman. Een band uit Canada. Train on the Island. Luister naar The Little Bluebird van Casey en de Etta Boys. Green Earth Country. Muziek en natuur samen.

Little Sparrow. Wat zijn er toch veel mooie songs over de vogeltjes. We hoorden het van John Doyle. Everywhere a man can be. Zachary Lucky. Fugitive's Dream. Bruce Springsteen legt uit. Wat een vluchteling kan dromen.

0: Here I go, down the wrong road again. Here I go, down the wrong road again.
1: Wrong road again. We kennen het ook van Crystal Gayle. Dit was Waylon Jennings van het recente album Songbird. Een mooi project van Scooter als eerbetoon aan zijn vader. Een toast to Tennessee. Hier is het Tish Hinojosa trio.

New Harmony, fris en bluegrass van de Appalachian Roadshow. Wat een prachtige band. My Next Birthday, wat wenst Terry Klein?

Brand New Tennessee Waltz, de versie van Waylon Jennings. Ik denk dat we weer een mooie uitzending hadden. Laat het ons weten, jannie@countrygazette.nl. Slot voor de Appalachian Roadshow. Post hem up, a Simmons train. En, laat het maar gebeuren, hell broke loose in Georgia. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week een mijlpaal, een speciale uitzending die je niet mag missen.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: tevoren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jarenweeks, daarmee openen we met Brighter Days een programma. Uitsluitend, jullie weten het, uit Nederland en België. De countrymuziek in de meest ruime zin van het woord. En deze is ook afkomstig uit Nederland. De Tour of Kind en Backroad Fever.

alweer uitjes. Dat is van Sander van Rijs. Daarvoor Johnny Bolk en Tirza on tour met Wanneer zie ik jou eens weer. En You and I, The Realistic Love Song. Dat werd natuurlijk gezongen door Kimmy June. Gaan we naar Arjan Plat en Pomen.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
2: De muziek zegt alles. Dit is Country Kicking.

Mama Zed van Melanie Ryan. Daarvoor Julie Lina en You Should Know. En Grateful Man van René de Roo. Kennen jullie deze nog? Vorige week hebben jullie hem ook gehoord. Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

Er komt een nieuwe single van het album Belmont Boulevard. Dit was de eerste single die ervan getrokken werd. Ik heb het over Counting Stars, gezongen door Hilde Vos. Daarvoor Kirsten Alting en Keep On Moving en Ik Ben Een Trucker van André Ponk. Is het country? Is het geen country? Het is nou van een country zangeres die een klein zijstapje heeft gemaakt, maar het nog steeds de country vibes in het nummer heeft. Ik heb het over Lana G en Dance Till Dawn.

Days of Burley Spencer, oftewel Telefoon, gezongen door Don Mercedes en Bonnie Sinclair. Daarvoor Han van Eyck en In the Pouring Rain. En dat brengt ons aan het einde van het eerste uur. We gaan uit met Inner Rose en Good Riddance en Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
3: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: De Marshall met What Makes the World Go Round. Hij mocht de tweede uur openen van Country Kicking. Welkom daarbij. Gaan we heel snel door met muziek, want echt het uur zit overvol. Johan Faber en Silverado.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Dit is Country Kickin'.

single van Koen Vaal, Steady on the Gun, voor The Man of the Village en Postponed en Ik Dans voor Jou van Ines Gonkeren, gaan we naar Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

Sea of Heartbreak van Hillsong South. Daarvoor Wennerdraad en Midden in de Nacht en Big Bad Dog van René Hagen. Snel door, want de tijd schiet op. Hier zijn John en Nienke en met A Pretty Good Time on My Own.

Laura Kids en Tiny Garden brengt ons bijna naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En dan zal je zien, we gaan eruit met Because of You van Elizabeth Gray. Blijf lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Volgende week ben ik er weer en ik dank jullie voor het luisteren van nu. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Grens. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we gaan weer 2 uur lang artiesten draaien uit de Benelux. Omdat het weer een begin is van een even maand. Alleen de eerste niet. Dat is de seizoensartiest. En dat is nog steeds Kitty Wells. Ja, het wordt tijd dat we een nieuwe kiezen. We hebben al een nieuwe gekozen. Is Eddie Arnold. We gaan naar Reno Airport, Nashville. Dat is geschreven door Wayne Manning en staat op het album Sensuality van Kitty Wells en uitgebracht in 1971. En Kitty Wells trouwde in 1937 met Johnny Wright. Kitty, Johnny, kregen 3 kinderen, Ruby, Bobby en Carl Sue. 8 kleinkinderen, 12 achterkleinkinderen en 7 achterachterkleinkinderen.

Nou, en daar is van de twee uren is allemaal Benelux artiesten. En de special is deze keer geen artiest, maar een show, de country show. Back to the country, in dit geval deel 15, waar we onlangs nog leuk gezien hebben in Drachten in de Lawei. We gaan naar een blokje non-stop, gelijk maar. Ilse de Lange, de artiestennaam van Ilse Anouska de Lange, en geboren in Almelo op 13 mei 1977. En Ilse is een Nederlandse zangeres. In 1998 brak ze door met haar hit I'm Not So Short, afkomstig van het album World of Hurt, dat later meervoudig platina zou worden. En de Lange werd samen met Waylon onder de naam Common Linnets tweede bij het Eurovisie Songfestival 2014 in Kopenhagen. We gaan eerst de nummer No More You draaien, geschreven door Ed Walton. En daarna Common Linnets met Calm After the Storm.

Ja, en veel muziek in deze uitzending werd ook gespeeld in Drachten in de Lawaai door de show Back to the Country, deel 15. We gaan eerst met Your Man, is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Josh Turner. Het werd in juli 2005 uitgebracht als de eerste single en titeltrack van zijn gelijknamige album. En dat was de vierde single in zijn carrière die de hitlijsten bereikte en werd begin 2006 zijn eerste nummer 1 hit. Nou, deze hebben ze dus in de show, in eerdere show een keer gespeeld, Back to the Country. Nu deel 15, en dat was, meen ik, deel 13, als ik het goed heb. Een show uit 2023. We gaan naar Dick van Altena en Savannah, die doen de show.

Ja, de show Back to the Country beleefde alweer haar 15e deel. En onlangs was de show te zien in de Lawaai en Drachten. En de bezetting was Marcel en Wilma Smulders, Ad Welten, Johan Jansen, Johan Lammers en Dick van Altena. En ze begon om ongeveer 8:15. En het was ongeveer goed 11:00 afgelopen. En een kleine pauze erin. We gaan naar Ghost Riders in the Sky. En dat zat in de show van 2024.

En ze hadden ook een ode aan de Mavericks in verband met het onlangs overlijden van Roel Malo, de frontman van de Mavericks. Ze speelden 3 nummers. There Goes My Heart, Pizzerico en Dance the Night Away. En in 2024 speelden ze al La Mucara.

Ook hadden ze een ode aan Bruce Springsteen met onder andere Pay Me My Money Back en Tougher Than the Rest, welke ze speelden. En er was er nog een, maar die detail ben ik kwijt. Bruce Frederick Joseph Springsteen is geboren in Long Branch, New Jersey op 23 september 1949. En Bruce is een Amerikaanse rockzanger, gitarist, singer-songwriter en zijn bijnaam luidt De Bos. We gaan dat nummer Tougher Than the Rest voor u draaien.

Kou Liga is een country nummer geschreven door Henk Williams senior en Fred Roos. En Kou Liga is een van de weinige nummers die Williams schreef met Fred Roos. En deze platen produceerde en zijn nummers uitgaf via zijn bedrijf. We gaan natuurlijk Kou Liga.

I Swear is een nummer geschreven door Gary Baker en Frank J. Myers, dat in 1993 een hit werd voor de Amerikaanse country-artiest John Michael Montgomery. Het nummer is een ballade waarin de verteller zijn geliefde belooft dat hij altijd van haar zal houden. Nou, we gaan het draaien.

Red Sails in the Sunset. Een populair nummer van onder andere Bing Crosby, Louis Armstrong en Nat King Cole. Het werd gepubliceerd in 1935 en de muziek werd geschreven door Hugh Williams, een pseudoniem van William Gross, met tekst van de productieve liedjeschrijver Jimmy Kennedy. Kijken of we nog meer hebben. Nee, dat hoort er allemaal bij. We gaan naar Dick Van Altena en Savannah natuurlijk.

En dat was de laatste alweer van de special. We gaan naar een blokje non-stop. De onlangs overleden gitarist Peter van der Heuvel was onder andere lid van Texas Renegade, maar ook van Savannah. En Peter was ook aanwezig bij de show Back to the Country, waar Peter om gezondheidsredenen mee moest stoppen. En Peter is in 1948 in Tilburg geboren. Begonnen met de Peter Hill Band, wat later omgedoopt werd tot Savannah. We gaan twee van Texas Renegade draaien voor u. I'm a man of constant sorrow. En daarna Remember When.

iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met dit programma. Alleen maar artiesten uit de Benelux. En we sloten het vorige uur af met Dixie Aces. En die komen uit Roermond. En bestaan uit Louis Smeets, Bart Smeets, Ton van der Beek, Erik Smits, Frans Kerkels, Gerry van Koot en Wout van Koot. En de band startte in 85 als de Aces. En werd later omgedoopt in Dixie Aces. Ze zijn gestapt in 2010. En enkele leden zijn doorgegaan onder de naam van Terry White Band. We gaan, Streets of Bakersfield speelden de Dixie Aces. We gaan nou naar Two of a Kind met Neon Moon.

One Day at a Time is een populair christelijk country en western nummer geschreven door Marion Wilken en Chris Christoffersen. En het is meer dan 200 artiesten opgenomen en heeft in verschillende landen de nummer 1 positie bereikt. Ook was het te horen in de show van Back to the Country, waar Dick van Altena het alleen met begeleiding van een gitaar zong. We gaan naar de John Belvedere.

Lessen van Albert West is geschreven door Albert West en J.J. Musso. Het is in 1977 uitgebracht en staat op het album 20 Greatest Hits.

We gaan naar een luister en vergelijk. En we gaan dat doen met het nummer Driving My Life Away. Het is een nummer dat is opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Eddie Rabbit. Het werd in juni 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Horizon.

En dat nummer werd geschreven door Eddie Rabbit, Evan Stevens en David Malloy. We gaan hem horen in de uitvoering van Jannie en Anja. En daarna komt Henk Wijngaard met zijn Nederlandse nummer. Ik moet nog wat jaren mee.

Ring of Fire is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriters Dylan Carter en Meryl Kilgore. En dat werd oorspronkelijk opgenomen als Love's Ring of Fire door Dylan's zus Anita Carter. En op haar album Folksongs Old and New uit 1962. Het werd populair gemaakt door Carters toekomstige echtgenoot, de countryzanger Johnny Cash in 1963. We gaan hem horen in de uitvoering van Art en Karen van Horen.

Ja, het nummer van Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. En ook de volgende is weer een van Garth Brooks. The Dance, een nummer geschreven door Tony Arata en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Garth Brooks. Al tiende en laatste nummer van zijn titelloze debuutalbum. En dat wordt door velen beschouwd als Brooks' kenmerkende nummer. We laten hem horen in de uitvoering van Trent.

0: Have You Ever Seen the Rain is een nummer van de Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival, geschreven door John Fogerty en uitgebracht als single op 29 december 1970 van het album Pendulum 1970. En we gaan een nummer draaien van het album Pure Country van Johan Jansen en Dick van Altena. Daar laten we hem van horen.
1: Someone told me long ago

En we doen op een valreep nog even een blokje non-stop. En dat doen we met Dick van Altena. En die is geboren in Oosterhout in 1957. En Dick is een Nederlandse zanger, gitarist en songwriter. En van Altena componeert van country song tot kinder liedje. En was daarnaast tussen 1977 en 2005 betrokken bij de countrygroep Major Dundee. Een album van Chris Christoffersen zorgde bij van Altena voor een hele reeks aan zelfgeschreven nummers. We gaan naar You're My Best Friend en daarna samen met Karin van Kessel, Als ik jou niet had gekend.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ja, we zijn alweer aan het eind van het programma, helaas. We hebben de 2 uur alweer gehad. Maar ja, volgende week natuurlijk weer nieuwe 2 uren country muziek. En dan met gewoon van alles en nog wat. Met de vaste items natuurlijk. En een special. Ja, welke dat is, ja, dat weet ik zelf nog niet eens. Ik zou zeggen, tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crime.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. My one.

0: Be smart, Alec. What would you have done if your wife had caught you in the car with the Sheila? I tell you what, the old Marrickville cowboy's had enough of these city birds. I'm getting out of the big smoke. Get me one at Wheeler Barraback. Or maybe I'll go along to shoot a roo or two or kick a tin along. I'll find a pretty little country bird out there. I've had enough of this big smoke. I'm getting out.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Shine.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Cut Joe, run through the your grandpa's song.
2: Alright, I can do that.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hi, this is James Infeld, from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.